Welcome to ons program Dit en Dort. Dit is een program waar met verschiedenste mensen gereed wordt om verschiedenste thema's. We hopen dit een interessante program voor jullie is en dat het een zeeën kan zijn. Dit en Dort wordt uitgemerkt in Rutgeschacht bij de Brik 105.9 FM uit Elmer, Ontario. Wanneer jij iemand kan, waar je gelijven een interessante persoon wordt zijn, te met wingen holen hebben, bitte laat ons weten. Schak aan zijn e-mail to radio@msion.org. We wensen je een goeden en gezegende dag, wo immer je nu doet zijn. Nu weer met den wingen holen voor vandaag. Welkom to Harja. Ki harchen nur ei ditten dort program on Radio de Brig 105.9 FM en ik zie Maria Friesen met Juntia. Van deo ha ik met mi vara wat jast, ein van de han jol aia je treffen en ein van de as nie persoon ob a bed schoffen bij de St. Thomas Elgin General Hospital en bed schoffen met de janje wat een stroke oder a kopschlag je hoort han. Dana Siernik is eiermol im Studio met mij gewaast, wo wir veel am Kopfschlag gered hoorden, besonder de tekens van een stroke oder Kopfschlag en de wichtigheid van voets neeng oint oint voen, wanneer een gleif dat een de tekens van een Kopfschlag haft. Dana is van der ook ware met mij top en zij bracht een van ihre Mat-Orbere met, er noem as Lillian. Dana is de manager oder ingewiert voor de inpatient stroke unit, so de stad wo de kranke personen wat een kopschlag gehoord han im hospital blieven moeten. En Lillian is de outpatient nurse, de nurse wat met mensen schoft wat een kopschlag gehoord han oder ze denken de tekens van een kopschlag gehoord han, aber ze zijn al thuis, nicht im hospital meer. Lillian vertelt in bed van ihre Arbeit en deelt ook met dat wenigst 90% van ihre Ziel van de Arbeit, wat zij deert, als am Kopfschlag verbien je leerheid met te deelen met de Nuberschaft. So zij redt van dingen wat einer persoonlijk doen kan om zijn een Kopfschlag verbien. Ik wou ook meer om dit reden in bed, Luther. Eier ik op de uinge holen kie even spelen do, wo ik eerst zijn de hoppinkte plotisch met te deilen, zodat je alles zo goed als meerlijk verstoenen kan. Wie han ook ware een lengret uinge holen gehoord, zo ik wel de in twee deilen verdeilen. Van deo, hier je dat eerst het pot. Wanneer je deze programma nog eenmaal even harchen willen wollen, oder dort met vrienden en familie metdeilen wollen, je kan het ook on ons website vingen uinge de Dit en Dort podcast. Oder wissen je dat wie nu ook on Spotify zijn? Zieg bloos nu de Dit en Dort podcast on Spotify, uinge de Brig, en duur kan je dessen uinge holen en meer andere ving, zodat je de harchen kan, wanneer je door vertiet han. Wanneer je vragen hebt om deze ingeholing, of om waar de podcast te vinden zijn, of iemand andere vragen wat je voor ons willen hebben, je kan ons ook op WhatsApp aanroepen en we waren tijdens 8 stunden jullie zijn om te worden. De Radio de Brig WhatsApp nummer is 226-352-5600. Je kan ons dan irgendeine Tijd durch WhatsApp ein Mensage schicken en wie waren dan zijn jünt in Antwoord te geven. Dan eerst het wordt Dana, Lillian en ik van je reed horen, zijn de symptomen